0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
4: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
3: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
5: I'm never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
3: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Hans van der Meijs.
7: Simpel Simons.

Tien over zeven, een hele goede ochtend. Dit is Simpel Simons op Radio Horizon. Welterusten, meneer de president Boudewijn de Groot uit 1966. En hoe kan een liedje nog zo recent zijn op dit moment? Zou die rustig geslapen hebben, onze president in het Witte Huis? Easy Lover daarvoor, Phil Collins en Philip Bailey. Just

Alweer 15 jaar geleden maar een prachtig duet van John Mayer en Taylor Swift en Half of My Heart. En Choosing Texas daarvoor uit de hitparade van dit moment van Ellen Longley. Het is 13 graden deze ochtend en de zon die komt lekker op. En vanmiddag wordt het maar liefst 20 graden.

0: Vijf voor half acht geweest. Radio Horizon met Simple Simons en Perfect Stranger van Jonas Blue. 27,25 miljoen euro is er geboden op 3 vakantieparken van Peter Gillis. Er is nog 1 veiling te gaan. In totaal is er 27,25 miljoen geboden. En wel 20,6 voor de Prinsenmeren, 3,15 voor de Brugse Heide in Valkenswaard en 3,55 miljoen voor Stadsresort Valkenburg. Het is dus langzaam een beetje over.
1: I

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Hans van der Meijs.

Horizon, Jons en de Groot, dit zie ik aan George. Allemaal hier bij Radio Horizon. Ik wil je, ik krijg je. Je hoorde de Kreuners uit 1990 en verkeersinformatie van de ANWB daarvoor. Een prachtig weekend voor de boeg. Morgen wordt het 20 graden en zondag eveneens 20 graden. En er is volop zon.

prima muziek gaan we hier bij Radio Horizon richting het weekend. Je hoorde Morgan Wallen en Post Malone en I Ain't Coming Back. En uit 2011 alweer When We All Stand Together van Nickelback. Valkenswaard is uitgeroepen tot een van de 3 beste sportgemeentes van Nederland. De gemeente die eindigde tijdens de landelijke verkiezing van Vereniging Sport en Gemeente op afgelopen woensdag 23 september bij de laatste 3. Venlo werd uitgeroepen tot de sportgemeente van het jaar 2025-26 en de andere finalist was 's-Hertogenbosch.

Met het nieuws van bij ons en de grote hits die je kent. Een oudere vrouw is afgelopen woensdagochtend door twee omstanders uit een vijver aan de Plutostraat in Eindhoven gered. De redders wisten het hoofd van de vrouw nog net boven water te houden. Het is niet duidelijk hoe de vrouw in het water terecht kwam. Haar rollator stond nog aan de kant. Met behulp van ingeschakelde hulpdiensten, waaronder de brandweer, werd de vrouw uit de vijver gehaald

0: iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
6: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
5: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
7: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
5: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

10 over 8 Radio Horizon met Simpel Simons. Mocht u nu pas uit bed komen, een hele goede ochtend. We zijn erbij tot aan 9 uur daarna. Jan van Doorn met At Work. We gaan een prachtig weekend tegemoet. Het wordt 20 graden en het zonnetje schijnt. We hebben er zin in.

0: Het theaterseizoen begint in de Smelkroes dit jaar weliswaar iets later dan gebruikelijk, maar wel meteen met een voor maar hezen en omgeving onbekende naam, Nathalie Baartman. In de voorstelling Deer staat een treinreis naar Bern voor een jodelcursus met haar 12-jarige dochter centraal in het verhaal, dat uiteindelijk gaat over alles wat haar dierbaar is of haar deert. Volgende week zaterdag, 10 oktober, in de Smeltkroes in Maarhezen. Kaartjes kunnen online worden gereserveerd via akdesmeltkroes.nl. En die voorstelling begint om 8:30. In het kader van het internationale jaar van de vrijwilliger organiseren de vrijwilligerscentrales van Kordaat Welzijn gezamenlijk een maandelijks informatief programma voor vrijwilligersorganisaties. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst staat de wet bestuur toezichtsrechtspersonen op het programma. Die avond is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De presentatie van de avond wordt verzorgd door notaris Jasper van Haren van Willems en Smeets, notarische adviseurs uit Valkenswaard. En die avond is op maandag 12 oktober van 8:00 tot 9:30 in Theater de Hofnar aan de Hofnar 10 in Valkenswaard. Afgelopen weekend is de Nationale Museumweek weer van start gegaan. Ook musea uit de Kempen doen hieraan mee. Zoals bijvoorbeeld het Museum het Oude Slot in Veldhoven. Dat organiseert verschillende activiteiten. Bezoekers krijgen verder tijdens de Museumweek een gratis kopje koffie of thee. Bij het Valkerijmuseum en het Sigarenmakerijmuseum zijn doorlopende rondleidingen en er zijn ook activiteiten voor kinderen. Daarnaast is sinds dit weekend de nieuwe tentoonstelling in het Steendrukmuseum Cobra in woord en beeld te zien. De Nationale Museumweek duurt nog tot en met vanavond. En tot zover weer deze vrijdagse editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Info.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Radio Horizon. Horizon.

Uit de hitparades van dit moment Busy en Anne. En dat komt natuurlijk uit de beste zangers van Nederland. Nieuwbouwdroom voor de camper die botst met een overvol stroomnet. Van de woningen waarvoor tijdens een tijdelijke regeling een stroomaansluiting is aangevraagd, kan maar een deel op korte termijn ook echt worden aangesloten. Dat geldt voor de gehele regio, maar zeker voor de camper. In de 8-1 campergemeente samen gaat het om 6256 aangevraagde woningen. Daarvan kunnen er slechts 2383 worden aangesloten. De overige 3873 komen op de wachtlijst. De cijfers die staan in de informatiebrief van de metropoolregio Eindhoven, die daar 21 gemeentes in

0: Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Hans van der Meijs.

nieuws van bij ons aan de grootheids die je kent, Joost, allemaal op jouw streekomroep Radio Horizon. De streekomroep voor Valkenswaard, Heeseleende en Kranendonk. Het is een prachtige dag, het wordt een prachtig weekend, het wordt 20 graden en het zonnetje schijnt. It's a beautiful day, hier is Michael Bublé.

Radio Horizon met Simple Simons. En zoals het vandaag en het hele weekend is, It's a Beautiful Day, je hoorde Michael Bublé. En direct uit de hitparade het nieuwe werk van hun My Friend. En ze komen eind november 6 dagen lang in de Hooi in Rotterdam. Zorg dat je erbij bent. Prima optredens zijn dat. Something Just Like This. Hier zijn de Chainsmokers. Up in

Zeker 100 keer gedraaid en blijft een leuke opname van Suzanne en Freek. 100 keer dus. De gemeente Asten en Valkenswaard zijn blij met de veiling van de vakantieparken van Peter Gillis. Op Prinsenmeer in Ommel, dat onder de gemeente Asten valt, en Brugseheide in Valkenswaard werd gisteren 23,75 miljoen euro geboden. De gemeente die hopen dat een nieuwe eigenaar de parken weer laat uitgroeien tot aantrekkelijke recreatiebedrijven.

Radio Horizon en Simple Simons Great Expectations van Shanna Spiro. En dat is een groot hit op dit moment in de hitparade. Shattered Dreams uit de jaren 80 van Johnny H. Jazz daarvoor. Ik bedank je voor het luisteren. We zijn er aanstaande maandag weer voor een nieuwe aflevering Simple Simons. Een heel fijn weekend en zometeen heel veel plezier met Jan van Dommelen in At Work.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
8: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering weet het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
7: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
9: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
7: Vandaag geopend in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: In het uitvaartcentrum van Van der Stappen in Budel wordt een gratis informatieavond gehouden over het omgaan van verlies en rouw. Tijdens een rouwproces kan het lastig zijn houvast te vinden. Ook goed bedoelde adviezen uit de omgeving sluiten niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen voor een rouwproces. Jeanne van Mierlo, rouw- en traumaopleider en therapeut, vertelt die avond over wat mensen kunnen tegenkomen tijdens een rouwproces. Ook worden verschillende handvatten besproken die kunnen helpen met het omgaan van verlies. Er is gelegenheid om vragen te stellen en deelnemers kunnen hun persoonlijke verhaal delen. Na afloop is er ook gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in het uitvaartcentrum aan de Kleinschoterweg 2A in Budel op woensdag 21 oktober van 7:30 tot 9:30. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 430260. Vrijdag 30 oktober organiseert Bibliotheek Budel een kindercollege over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historica, vertelt over het leven van kinderen in oorlogstijd. Tijdens het kindercollege gaat het over kinderen die in deze periode opgroeiden. Hun leven leek op sommige punten op dat van kinderen nu. Ze gingen naar school, speelden met vriendjes en hadden plannen voor de toekomst. Door de oorlog kregen ze echter ook te maken met gevaar, onzekerheid en tekorten. Sommige kinderen moesten vluchten of onderduiken, andere kinderen verloren familieleden of vrienden. Tijdens het kindercollege krijgen deelnemers dagboeken, filmpjes en verhalen te zien. Zo wordt verteld hoe het was om als kind in oorlogstijd te leven in Brabant, de Kempen en andere delen van Nederland. Het kindercollege vindt plaats vrijdag 30 oktober van 3 tot 4:15 in Bibliotheek Budel en de deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op bibliotheekkempen.nl. Valkenswaard krijgt er een 6e Vitality Club bij en daarmee is Valkenswaard de gemeente met de meeste Vitality Clubs van Nederland. De Vitality Club is een initiatief van bewoners uit de wijk. Deelnemers komen wekelijks samen buiten voor oefeningen gericht op conditie, kracht en balans. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. De eerste bijeenkomst van de Vitality Club is op donderdag 8 oktober van 10 tot 11 in het Van Best Park. Deelname kost €1 per keer en aanmelden is niet nodig. Tot zover dit blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

oktober 2026. Ja. Luisteraars, goedemorgen. Dit is Horizon het Werk met Van Dommelen. Achter de knopjes. En we openen met Rick James en de Super Freak. De Super Freak op vrijdag, hè? Ja, kunt maar iets hebben natuurlijk. Tot aan 12 uur ben ik bij je met dit programma. Meteen een aardig berichtje uit de gemeente Valkenswaard. Want de scouting Sint Maarten en scouting Sint Stefanus houden morgen zaterdag 3 oktober weer hun jaarlijkse scouting vlooienmarkt op de markt in Valkenswaard. Bezoekers kunnen vanaf 's morgens 11 uur tot 4 uur in de middag tussen tweedehands spulletjes, curiosa en andere bijzondere vondsten snuffelen. En de toegang is geheel gratis. En het weer gaat ook lekker meewerken, toch? Dat is mooi, hè? Zo'n graadje of 20. Wow. En dat voor begin oktober. We hebben niks te klagen.

Salavi, You Never Can Tell. Plaatje uit 64, Chuck Berry was dat. En bekend geworden door de beroemde film. Ja, en een beroemde film. Ik ga verder dan niet over uitweiden, maar ben de titel vergeten. 10 minuten over 10 uur op deze 2e oktober. Ook hadden we nog muziek van Amy McDonald, This is the Life. En moeten we nog even Hans van der Meijs bedanken, die Simple Simons vanmorgen maakte tussen 7 en 9 uur. We zijn maar heel op de hoogte.

Ja, dat is een leuke plaat. Jazeker. Marloes Oosting samen met Frank van Etten. En ik weet niet waarom. Nou, ik weet het wel. Het is gewoon een leuk liedje. Leuk opgenomen met wat country-invloeden erbij. Daarvoor hadden we de dames Cloud met Save Me. En dan een berichtje uit Valkenswaard. Een muzikaal berichtje, want de Zalencentrum Geenhoven, die hebben komende zondagmiddag een optreden van Humphrey and Friends. Dat wordt weer een gezellige zondagmiddag. Vol met muziek voor de dansliefhebbers, maar ook voor de mensen die lekker genieten van de muziek met een hapje en een drankje erbij. Dus komende zondagmiddag Zalencentrum Geenhoven in Valkenswaard.

Het is een soort van Oktoberfest versie, hè, deze. Digi, ja, ja. Maar dat duurt wat langer in München, ja. Want er is nu nog steeds die hele grote tenten... die swingen nog steeds op Neil Diamond met Sweet Caroline. Het is ongelooflijk. Daarvoor hadden wij Bryan Adams met Run To You... hier bij Horizon at Work op deze 2 oktober 2026. We gaan even rustig even de koffie ingieten... want we doen dat met Gregory Abbott. Shake You Down.

0: Dat was de opname van George McRae. Was het eigenlijk een plaatje, de opvolger van Rock Your Baby. Can't Leave You Alone. En toen kwam de LP ook nog uit. En dat werd ook een groot succes uit 1974. Want dan had je Rock Your Baby, part 1 op single. En part 2, aan de andere kant moest je plaatje omdraaien. De LP stond hij dan helemaal op. En dan stond deze natuurlijk ook op Can't Leave You Alone. Was een aardige hit ook trouwens voor hem. Die opvolger van Rock Your Baby. En daarvoor hadden we Gregory Abbott. Kom maar bijna niet. Ja, Gregory Abbott met Shake You Down. En nu de hoogste tijd voor collega Hans van Groesen met de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Ben je nog op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of andere spullen voor baby's en kinderen? Kom dan naar de kinderkleding en speelgoedbeurs in Sterksel. Kinderkleding in maten van 74 tot 176. Speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinderen en babybenodigdheden. Zaterdag 10 oktober van 10 tot 12 uur. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien dat ene koopje te vinden. Opbrengst gaat naar het goede doel. Meer informatie vind je op kinderbeurssterksel.nl. Stichting Hernieuwde Levenskracht bestaat 80 jaar. En dat jubileum wordt gevierd met een feestelijke avond in de Borg in Budel. Tijdens de avond verzorgt het Lichtstad Revuetheater een theatervoorstelling. De avond is bedoeld voor iedereen die de stichting een warm hart toedraagt en het werk van de Hernieuwde Levenskracht wil steunen. Vrijwilligers van de Hernieuwde Levenskracht zetten zich in voor zieke, eenzame personen, gehandicapten en mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben. Met de opbrengst van de entreekaartjes wordt het werk van deze stichting ondersteund. Er zijn op dit moment nog een aantal kaarten beschikbaar en die zijn te bestellen via theaterdeborg.nl/programma. GGD Brabant Zuidoost viert dit jaar het 100-jarig bestaan met de expositie Eeuwig Gezond. Van de eerste schoolarts en voorlichting over hygiëne tot vaccinaties, mentale gezondheid en crisiszorg. De expositie is ontwikkeld voor en door bewoners. Jongeren vertellen over mentale gezondheid, ouders delen hun ervaring met opvoeden en 100-jarigen geven hun kijk op gezond ouder worden. Ook vertellen hulpverleners over hun werk in situaties waarin iedere seconde telt. Bezoekers kunnen niet alleen de expositie bekijken, maar ook zelf meedoen. Via QR-codes kan je ideeën, ervaringen en wensen rondom gezondheid delen. De expositie Eeuwig Gezond. Te zien en te beleven tot 5 oktober in de Hal van de Hofnar in Valkenswaard. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

Het is bijna 10 minuten over half 11 op deze 2 oktober 2026. Op deze keurige vrijdag, heerlijke vrijdag, zonnetje schijnt in de studio. Buiten de studio natuurlijk ook. Hadden wij muziek van Mike Oldfield, Crime of Passion. Heel wat gebeurt met deze jongeman sinds zijn tubular belts. Ja, altijd één. Verredig, evenredig veel succes voor hem met deze leuke plaatjes. En we bedanken Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten. Nou, maar dan moet er wel even gewerkt worden natuurlijk. Donna Summer had het er al over. She works hard for the money, vooruit de markt.

Ja, Ain't No Mountain High Enough, door Marvin Gaye en Tammy Terrell uit de periode Motown. En mooi, hadden we iets met die landschappen daar in Amerika in die tijd, hè? Phil Spector had ook al zoiets, hè? River Deep, Mountain High, ook al met Tina Turner. Oh, en dan ging het allemaal over hoge bergen, diepe dalen en zo en alles wat erbij hoorde. Nou, het is allemaal goed gekomen, toch? Ja, daar zijn we wel blij om. En wij hebben muziek nu van duo Mel en Kim. Ze zijn al heel voorzichtig begonnen met de introotje. En het heet Showing Out hier bij Horizon at Work.

En daarvoor hadden wij Mel en Kim en Showing Out. We gaan zo dadelijk naar de commercials en de nieuws van 11 uur. Ja, en met die verdorische dropjes in hun mond, hè. Dat blijft allemaal plakken aan hoe gehemeld is bij ons thuis. Hollywood, zeg. Halloween komt ook weer aan. Hier is Michael Jackson. Tot straks.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Gocht, 3 kilometer. En op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 3 kilometer file. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

0: God's sakes, turn around.
1: Ruby, don't take your love to town. Kenny Rogers and the first edition. Mooie plaat nog steeds. En dit is Horizon at Work, 7 minuten over 11 uur, luisteraars. Wederom van harte welkom, mocht je er nog bij zijn. We gaan richting de klok van 12 uur, inderdaad, met dit programma. En het is ook op weg naar het weekend, vrijdag. Even vooruitlopen op de zaakjes. Zondag 18 oktober, voor de liefhebbers, een optreden in Muziekgebouw Eindhoven. Komt daar Roseanne Cash, samen met haar echtgenoot en producer John Leventhal. En ze geeft haar een geweldig avondvullend programma voor de fans van de Cash Family. Zeg maar, de dochter van Johnny Cash. Roseanne Cash, die staat dan op 18 oktober dus in het Muziekgebouw in Eindhoven. Nou, er zijn nog kaartjes. Je moet wel vlug zijn hoor, heb ik gezien. Jop.

0: Dat was opname van formatie Vitesse uit de regio Arnhem. Hè? Ja, ja, zeker. Met Rosalind. En daarvoor hadden we Roseanne Cash met Radio Operator. 18 oktober dus in Eindhoven Muziekgebouw. En binnenkort houden we dat berichtje nog eventjes erin. En hebben we nog een muzikaal bericht voor de mensen die Niels heel leuk vinden. De Voice van Vlaanderen. Die staat, even kijken, komende zondagmiddag. Ja, in Vergoren, Hof van Heden aan de Witrijd nummer 10, de gemeente Bergijk. Dan kun je daar gaan genieten van een gezellige zondagmiddag. En ja, wat voetballen betreft, gisteravond gezien, hè, de wedstrijd tegen Griekenland, kunnen we misschien niet beter meteen met de tweede helft beginnen. Dat scheelt een hoop gedoe allemaal. Hè?
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Horizon.
2: Radio Horizon.
0: Ja, dat is natuurlijk allemaal makkelijk gezegd. Ik bedoel, er zijn ook tijden, Nederlands elftal, dat ze elkaar maanden niet zien. Dan in één keer, dan moet het weer bij elkaar geraapt worden eigenlijk zo'n beetje. Zo van, ja, komt er maar bij. En nu zijn ze een tijdje bij elkaar. Is het toch allemaal een beetje wikken en wegen. Maar in ieder geval, eerlijk is eerlijk, ze hebben zich weer goed opgesteld, zeg maar, de tweede helft. Wel ook weer met de nodige invallers natuurlijk, ja. Dat geeft er niks, jongens. Kom op, man. Laten ze maar lekker voetballen. En toch mooi gelijk geworden, toch? Jazeker. Ritmo de la noche.

herkenbaar, hè, denk ik. Ja, heel ja, zeker, heel herkenbaar. Maar er zijn al mensen die gewoon die kantine ook nog recht moeten houden natuurlijk. Hè. En daar moeten wij al toch heel stiekem een beetje respectvol voor zijn. Want ja, je moet het toch maar doen, hè. Elk weekend maar weer alles. En ook heel veel moeten aanhoren, zo. Net een kooi café. Net een leuke kantine, toch?

Ja, de glitter rock uit de jaren 70. Wat waren ze populair, die jongens. En de Sweet. Dit waren ze met de Ballroom Blitz. Hadden ook nog groot in de Blockbuster. En dat begon allemaal heel zoetig voor hun. Met Funny Funny. En Papa Joe en zo. Dat is nog lang geleden. Wigwam Bam. Was er een beetje zoetig. En dat was de periode dat het rockwerk wat meer insloeg bij de heren. En dat konden ze ook heel goed. Jazeker. Nou, mooi toch. 2 minuten voor 11:30. We doen het even iets rustiger aan nu met de Course.

0: Nog van het vinyl schijfje, vinyl singeltje op een Motown label. Jimmy Ruffin, Gonna Give Her All The Life, All The Love I've Got. Mooi, lang geleden plaatje uit de jaren 60, eind jaren 60. En daarvoor hadden we de Course met Radio. En nu de hoogste tijd, te kijken op mijn lijstje, de agendaberichten met collega Hans van Groesen.
1: Horizon, agenda.
2: Het theaterseizoen begint in de Smelkroes dit jaar weliswaar iets later dan gebruikelijk, maar wel meteen met een voor maar hezen en omgeving onbekende naam, Nathalie Baartman. In de voorstelling Deer staat een treinreis naar Bern voor een jodelcursus met haar 12-jarige dochter centraal in het verhaal, dat uiteindelijk gaat over alles wat haar dierbaar is of haar deert. Volgende week zaterdag, 10 oktober, in de Smelkroes in Maarhezen. Kaartjes kunnen online worden gereserveerd via akdesmelkroes.nl. En die voorstelling begint om 8:30. In het kader van het internationale jaar van de vrijwilliger organiseren de vrijwilligerscentrales van Kordaat Welzijn gezamenlijk een maandelijks informatief programma voor vrijwilligersorganisaties. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst staat de wet bestuur toezichtsrechtspersonen op het programma. Die avond is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De presentatie van de avond wordt verzorgd door notaris Jasper van Haren van Willems en Smeets, notarische adviseurs uit Valkenswaard. En die avond is op maandag 12 oktober van 8:00 tot 9:30 in Theater de Hofnar aan de Hofnar 10 in Valkenswaard. Afgelopen weekend is de Nationale Museumweek weer van start gegaan. Ook musea uit de Kempen doen hieraan mee. Zoals bijvoorbeeld het museum Het Oude Slot in Veldhoven. Dat organiseert verschillende activiteiten. Bezoekers krijgen verder tijdens de museumweek een gratis kopje koffie of thee. Bij het Valkerijmuseum en het Sigarenmakerijmuseum zijn doorlopende rondleidingen en er zijn ook activiteiten voor kinderen. Daarnaast is sinds dit weekend de nieuwe tentoonstelling in het steendrukmuseum Cobra in woord en beeld te zien. De Nationale Museumweek duurt nog tot en met vanavond. En tot zover weer deze vrijdagse editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Info.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.
4: Horizon at Work.

Mooi, hè? Crispian St. Peters was dat met You Were On My Mind. En dat was eigenlijk de opvolger van de Pied Piper, hè? Dacht ik, ja, de Pied Piper. Ook van hem. We bedanken Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten op deze vrijdag de 2e oktober van het jaar alweer 2026. Oh, wat blijft een tijd. Wij gaan even terug naar de danceperiode van toen. Snap, a rhythm is a dancer.

Thinking About The Way. Ja, een liedje met een boodschap. Een dance hit uit de jaren 90 trouwens. Dus een keer lekker terug naar de jaren 90. En daarvoor hadden we Snap ook nog met Rhythm Is A Dancer. Ook uit die periode. Gedraaid voor je. Ja, Spanje, België is een beetje. Ja, daar hangt het een beetje tussenin. Daar komt ze vanaf. Bel Perez en Cueviva La Vida.

Peter van Echt. Jazeker. En dan gaan we zo de avond winnen. En de collega's houden je helemaal op de hoogte. Horizon 24/7. Zijn we 24/7? Sorry. Dat klinkt wel interessant, hè? Oh ja, niet vergeten Rob Schepers. De goede mens hier uit de regio. Die staat 5 dagen in de Hofnar. Vanaf dinsdag. Komende dinsdag. Nou. Kijk eens even op de website van de Hofnar in Valkswaard. Ik denk dat hij zijn bed mee heeft genomen dadelijk. Want dat moet wel zo'n beetje. Lang hoor. Mooi. Alle succes gewenst, jongen. Geniet ervan. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend nog. En tot maandag. Dag.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is de A2 Maastricht richting Eindhoven dicht tussen Maastricht en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
0: Peter Zwaag.
5: En zo is het alweer voor velen de laatste werkdag van deze werkweek. Het is een vrijdag, het is 2 oktober. En met dank aan Jan voor de afgelopen uren heet ik Jan van harte welkom bij de

In 1978 kwam The Eve of the War tot de derde plaats in zowel de top 40 als in de nationale hitparade. The Eve of the War, een nummer van Jeff Wayne en zanger Justin Hayward. En we vinden het terug op Wayne's debuutalbum Jeff Wayne's Musical Version of The War of the Worlds uit 1978. Het is ruim 6 minuten over 12, het is vrijdagmiddag. Dit is hier op Horizon tot 2 uur, de smaak van zwaak. Maar straks een blik op het weer voor vanmiddag, maar eerst Dario G.

Baseballs, Umbrella. En hebben we die nodig? Ja, vanmiddag in een gedeelte van het land, namelijk in het oosten. Want daar is nog kans op regen of buien, maar in de rest van het land is het droog. Het weerbeeld, dat bestaat uit veel wolken, maar vanuit het zuidwesten krijgt de zon langzamerhand meer ruimte om te schijnen. En de middagtemperatuur ligt rond de 20 graden. En hiermee is het nog steeds zacht voor de tijd van het jaar.

Face. Zijn holo, I Still See Your Face uit 2017. De gemeente Waalre gaat weer tuinkorven plaatsen voor tuinafval. Vanaf maandag 5 oktober komen deze korven op verschillende plaatsen in Waalre te staan. En ze blijven er staan tot en met woensdag 25 november. En de inwoners kunnen er blad- en snoeiafval in kwijt. I wake up.

Zitten. Momenteel is ze iedere zaterdagavond te zien in De Beste Zangers. Zoe Levi, samen met Snelle Zongzin jaar 2025. Ik zing. Het is exact 12:30 geworden hier op Horizon. En ik zeg hey tegen

uit 1980. Jan van der Meij, Leon Klaassen en Peter van Straten. Met z'n drieën vormden zij het trio Power Play. Dit was Love Can Break Your Heart. En dit is nog steeds RTV Horizon. En als je wat meer te weten wilt komen over ons, dan kun je uiteraard altijd kijken op onze website. rtvhorizon.nl.

Madonna en Don't Tell Me. En afgelopen zondag was de uitreiking van de Video Music Awards. En daar won zij 7 beeldjes. En ze trad voor het eerst in 23 jaar op tijdens de show. Ze baarde echter wel wat opzien. Want bij het uitreiken van het 2e beeldje leek de zangeres beschonken of op zijn minst verward. Asho.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
3: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
9: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
8: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Dat weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A2 Belgische grens richting Eindhoven is dicht tussen IJsden en Maastricht Airport. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt daar een lading graan op de weg. Waarschijnlijk gaat het nog tot 2:30 duren. Omrijden kan via Heerlen over de A79 en de A76. Verder staan de files op de A4 naar Antwerpen bij Bergen op Zoom. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Knoopend Batadorp een 30 minuten vertraging in 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Horizon.
0: Peter Swaak.
11: En het is vandaag 2 oktober, de 275ste dag van het jaar. En we hebben er nog 90 te gaan tot het einde van 2026. Welkom bij het tweede uur van De Smaak.

In 2012 zong zij de titelsong van de James Bond film Skyfall. En het duurde 3 jaar voordat we weer iets hoorden van de Engelse zangeres Adele. Terug naar 2015 als eerste in het tweede uur van de Smaak van Zwaar kon je luisteren naar Hello. Hello.

Clouseau en Passie. En Clouseau komt volgend jaar naar Nederland voor een vijftal concerten. De eerste vindt plaats op 21 februari in Amare in Den Haag. 3 dagen later zijn ze te zien en te horen in de Oosterpoort in Groningen. Op 2 maart in Muses Arnhem. Op 3 maart in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En op 5 maart het laatste concert in 013 in Tilburg.

En het is nog steeds de Smaak van Smaak. Het lunchprogramma van Horizon. Iedere donderdag en vrijdag tussen 12 en 2 uur. Het is vandaag 2 oktober. En wat gebeurde er op deze datum in het verleden? In 1950, toen verscheen de bekende strip Peanuts voor het eerst in de Amerikaanse kranten. En 1 jaar later kon Nederland voor het eerst kijken naar Nederland.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Katy Perry. Vanavond op RTL 7 om 8:55 de film The Enforcer uit 2022. De film gaat over Miami-mafioso Cuda, die op het punt staat om alles wat hem lief is op te geven, wanneer hij erachter komt dat zijn bazin Estelle een jong meisje in gevaar brengt. En om haar te redden keert hij zich tegen de criminele organisatie waar hij jarenlang onderdeel van was. The Enforcer vanavond op RTL 7 om 8:55.
1: Let's go.

0: Ben je nog op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of andere spullen voor baby's en kinderen? Kom dan naar de kinderkleding en speelgoedbeurs in Sterksel. Kinderkleding in maten van 74 tot 176. Speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinderen- en babybenodigdheden. Zaterdag 10 oktober van 10 tot 12 uur. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien dat ene koopje te vinden. Opbrengst gaat naar het goede doel. Meer informatie vind je op kinderbeurssterksel.nl. Stichting Hernieuwde Levenskracht bestaat 80 jaar. En dat jubileum wordt gevierd met een feestelijke avond in de Borg in Budel. Tijdens de avond verzorgt het Lichtstad Revuetheater een theatervoorstelling. De avond is bedoeld voor iedereen die de stichting een warm hart toedraagt en het werk van de Hernieuwde Levenskracht wil steunen. Vrijwilligers van de Hernieuwde Levenskracht zetten zich in voor zieke, eenzame personen, gehandicapten en mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben. Met de opbrengst van de entreekaartjes wordt het werk van deze stichting ondersteund. Er zijn op dit moment nog een aantal kaarten beschikbaar en die zijn te bestellen via theaterdeborg.nl/programma. GGD Brabant Zuidoost viert dit jaar het 100-jarig bestaan met de expositie Eeuwig Gezond. Van de eerste schoolarts en voorlichting over hygiëne tot vaccinaties, mentale gezondheid en crisiszorg. De expositie is ontwikkeld voor en door bewoners. Jongeren vertellen over mentale gezondheid, ouders delen hun ervaring met opvoeden en 100-jarigen geven hun kijk op gezond ouder worden. Ook vertellen hulpverleners over hun werk in situaties waarin iedere seconde telt. Bezoekers kunnen niet alleen de expositie bekijken, maar ook zelf meedoen. Via QR-codes kan je ideeën, ervaringen en wensen rondom gezondheid delen. De expositie Eeuwig Gezond. Te zien en te beleven tot 5 oktober in de Hal van de Hofnar in Valkenswaard. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

Somber en Homewrecker. Stichting Hernieuwde Levenskracht bestaat dit jaar 80 jaar. En dat jubileum gaat gevierd worden met een feestelijke avond in De Borg in Budel. Tijdens deze avond verzorgt het Lichtstad Revuetheater een theatervoorstelling. De avond is bedoeld voor iedereen die de stichting een warm hart toedraagt en het werk van Hernieuwde Levenskracht wil steunen. Een kaartje kost €19,50. En met de opbrengst wordt het werk van de stichting ondersteund. De vrijwilligers van Hernieuwde Levenskracht zetten zich in voor zieke, eenzame personen en gehandicapten en mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Theater De Borg.

Enrique Iglesias, Do You Know, brengt de tijd op bijna 9 minuten voor 2. En dat betekent het einde van De Smaak van Zwak. En dat je na het nieuws van 2 uur kunt gaan luisteren naar Peter van Echt. Ik laat je voor vandaag alleen met Princess uit 1985. Dit is Say I'm Your Name.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is

0: Beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
3: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

Sinclair en The World Hold On, een bijzonder goedemiddag. Wanneer iemand opzettelijk en zonder toestemming van de eigenaar een motorrijtuig zoals een auto of een motor op de weg gebruikt zonder de intentie om het voertuig definitief te stelen, dan is dat in Nederland een strafbaar feit en geclassificeerd als een misdrijf volgens artikel 11 van de Wegenverkeerswet uit 1994. En dat noemen ze dan joyriding. Hello.

0: Ja, het is natuurlijk een hartstikke leuk liedje over joyriding, maar doe het maar niet, want de maximale straf is 6 maanden gevangenisstraf. Een bijzonder goedemiddag nogmaals en welkom bij dit nieuwe tussenuur.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

We houden je handje vast tot een uurtje of drie. Deze middag hadden wij Jess Glynn, Hold My Hand, Thank God It's Friday. Bedanken wij nog Peter Swaak voor het voorafgaande. Het lunchprogramma De Smaak van Swaak.

vandaag een alleraardigste vrijdag. Maar gisteren, door ongeluk en regen, was het gisterochtend volgens de ANWB de drukste donderdagochtendspits van dit jaar. Rond 8:15 gisterochtend stond er 936 kilometer file. En daarmee was het ook de op één na drukste ochtendspits van het jaar. En ik begrijp het niet. Nou is het natuurlijk lange tijd droog geweest. Maar zo gauw als het een keertje regent, dan lijkt het wel alsof mensen in één keer niet meer door durven te rijden. Of zou het zo zijn dat heel veel mensen dan extra in de auto stappen? Dat het daarom zo druk was? Het kan beide natuurlijk. Maar goed, het komende weekend en vandaag hebben we er niks mee van doen. I can st-

0: ben ik nooit alleen.
1: Ja, de geschiedenis van Door de Wind gaat terug tot de jaren 80, nog voordat Stef Bos als soloartiest doorbrak. De 18-jarige Stef Bos verruilde zijn geboorteplaats Veenendaal in 1979 voor Utrecht om daar een leraaropleiding te volgen. En nadat hij deze voltooid had, besloot hij in 1984 een theateropleiding te volgen in Antwerpen. Hij werd verliefd op de Vlaamse havenstad. Dit liedje is van Stef Bos, maar dit kwam dan weer uit het programma De Beste Zangers van Nederland, alweer een tijdje geleden. Miss Montreal, door de wind, door de storm en ook dwars door alles heen. Blijf mooi, hè? 5 minuutjes voor 3:30 is het geworden. Dit is

Direct hoorde je met Won't Fall. Het is 2:30 geworden. In het kader van het internationaal jaar van de vrijwilliger 2026... organiseren de vrijwilligerscentrales van Kordaat Welzijn gezamenlijk maandelijks een informatief programma voor vrijwilligersorganisaties. En hierin staat kennis ontvangen, delen en ontmoeten centraal. De eerste volgende bijeenkomst staat de WBTR op de planning. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 oktober van 8:30 in Theater de Hofnar. Dat vindt u aan de Hofnar 10 in Valkenswaard. Aanmelden is wel verplicht, kan tot en met 7 oktober. Daarna krijg je een ontvangst van jouw deelname. En WBTR staat voor de Wet, Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Het is de romantische soundtrack song van de film An Officer and a Gentleman met onder andere Richard Gere in de hoofdrollen. En de producent van de film die wilde aanvankelijk dit nummer niet eens in zijn film hebben. Maar het is maar goed als ze het wel gedaan hebben, want het was een enorme grote hit. Joe Cocker en Jennifer Warnes, Up Where We Belong. De nieuwe van Benten nu. Ze heeft het over de parachute.

van Bente hadden we in dit tussenuur en die heet Parachute. Bij de herinrichting van het gemeentehuisplein in Hezen wil wethouder Robert Groenewoud zoveel mogelijk vasthouden aan het oorspronkelijke ontwerp. Dat zei hij tijdens het ronde tafelgesprek van 28 september jongstleden in antwoord op vragen van de fractie PRO Hezen Leende. De aannemer die is inmiddels binnen het budget geselecteerd en de gemeente houdt zelfs geld over om iets verder te kijken dan de opdracht die de raad uiteindelijk had meegegeven. Ja, dat zijn nog eens positieve berichten. En het kan toch zomaar wel eens gebeuren. Dat zie je maar weer. Ze hebben het mooi voor elkaar. Vrijdagmiddag. We gaan op naar een spik-splinter nieuw weekend. Leuke en gezellige

Ja, lekker toch? Waylon hadden we met Lose It. Het is daarmee 3:10 geworden. Straks om 4:00 zijn we er uiteraard weer met een nieuwe Echt van Echt. Later kunt u nog luisteren naar de muziek in het programma Knooppunt Leenderijden met Frans van Dam. We hebben de vrijdageditie van Horizon verbreed en Jordan en Stef.

presenteert. Gaan we de volgende week weer doen tussen 2 en 3 uur. En suggesties zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Alvast een heel goed weekend. En nogmaals, voor in ieder die het horen wil, straks om 4 uur. Dan zijn wij er weer met een nieuwe Echt van Echt. Zijn dit nog de Backstreet Boys?

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Radio
1: Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Start je dag met Fortune Coffee.
5: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa

0: waar nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Hoogerheide ook 10 minuten extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Ulvehout en Tilburg-Reeshof ook 10 minuten extra reistijd. Verderop bij Tilburg Centrum Oost is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch staat 10 minuten in de file bij knooppunt Hooipolder. 20 minuten op de A67 Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en knooppunt De Hocht. En op de N2 Maastricht-Eindhoven tussen Hightech Campus en Eindhoven Centrum is de vertraging nu ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

7 na 4 uur geworden. Vrijdag 2 oktober. We hebben nog een uurtje te vullen. En dan kunnen we beginnen aan het nieuwe weekend. En dat uurtje gaan we op een hele aangename manier voor u verzorgen. Was dit muziek van America.

Oh, oh, Den Haag, een mooie stad achter de duinen, de Schilderswijk, de Lange Poten en het plein. Ik zou met niemand willen gaan als ik geen Hagenees kon zijn. Heeft niks te maken trouwens met het liedje van Flair. Alhoewel, heeft wel iets te maken met Flair. Want deze boyband komt namelijk ook uit Den Haag. Door het oog van de nacht hadden wij. Dit is de muziek van George Benson en Lady Love.

De nieuwe van Alex Warren hoorde je in het programma Echt Verdacht. Ik wou zeggen tussenuur, maar dat hebben we vanmiddag al gehad. Dit was Emerald Eyes. Van 30 september tot 11 oktober is het Kinderboekenweek. En het thema is spot aan en we gaan de planken op. Tijdens deze week staat alles in het teken van optreden, theater, zang en ook dans. En ook Bibliotheek Budel organiseert diverse activiteiten voor de kinderen. Kinderen van 8 tot en met 12 jaar kunnen tijdens de Kinderboekenweek zelf een verhaal schrijven. Het verhaal mag maximaal 1 A4'tje lang zijn en krijgt 1 van de volgende titels. De voorstelling die alles veranderde en het podium met een geheim. De verhalen konden tot en met 30 september worden ingeleverd bij Bibliotheek Budel. Iedereen heeft zijn naam, contactgegevens en ook de gekozen titel erbij gezet. En tijdens de Kinderboekenweek worden de verhalen in de bibliotheek opgehangen, zodat ook iedereen ze kan lezen. Een jury van Schrijverskring Literatuurke kiest uiteindelijk het beste verhaal. En de winnaar die zal uiteindelijk een boek ontvangen, een Kinderboekenweekboek. Nou, hoe mooi is dat? Maak er gebruik van, hè? Dus de Kinderboekenweek is gestart en die duurt nog tot 11 oktober.

Ja, door de jaren heen zijn er een heleboel platen gemaakt. Mooie platen ook, maar ook hele mooie videoclips. En bij deze plaat, ik kan dat me nog herinneren. Ik zie hem zo nog op het netvlies. Die hele mooie videoclip die bij deze plaat hoort van David Bowie. Je hoorde China Girls. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.

leadzanger van deze Italiaanse rockband Maneskin, hadden wij Damiano David en Jorden The First Time. Het was het afgelopen jaar een goed jaar voor deze Damiano David als soloartiest, maar het is weer een beetje stilgevallen. Een beetje inspiratieloos misschien wel, wie weet het. Straks hebben wij in dit programma wederom aandacht voor de horizonagenda, maar nu eerst nog leuke muziek. In dit geval is dit Prince and Money Don't Matter To

te zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarover gaat een kindercollege op vrijdag 30 oktober in Bibliotheek Budel. Kinderen ontdekken er hoe leeftijdsgenoten in oorlogstijd leefden, speelden en ook moesten schuilen. Je hoort er zometeen meer over in de Horizon Agenda. Zijn dit de Jacks?

0: In het uitvaartcentrum van Van der Stappen in Budel wordt een gratis informatieavond gehouden over het omgaan van verlies en rouw. Tijdens een rouwproces kan het lastig zijn houvast te vinden. Ook goed bedoelde adviezen uit de omgeving sluiten niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen voor een rouwproces. Jeanne van Mierlo, rouw- en traumaopleider en therapeut, vertelt die avond over wat mensen kunnen tegenkomen tijdens een rouwproces. Ook worden verschillende handvatten besproken die kunnen helpen met het omgaan van verlies. Er is gelegenheid om vragen te stellen en deelnemers kunnen hun persoonlijke verhaal delen. Na afloop is er ook gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in het uitvaartcentrum aan de Kleinschoterweg 2A in Budel op woensdag 21 oktober van 7:30 tot 9:30. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 430 260. Vrijdag 30 oktober organiseert Bibliotheek Budel een kindercollege over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historica, vertelt over het leven van kinderen in oorlogstijd. Tijdens het kindercollege gaat het over kinderen die in deze periode opgroeiden. Hun leven leek op sommige punten op dat van kinderen nu. Ze gingen naar school, speelden met vriendjes en hadden plannen voor de toekomst. Door de oorlog kregen ze echter ook te maken met gevaar, onzekerheid en tekorten. Sommige kinderen moesten vluchten of onderduiken, andere kinderen verloren familieleden of vrienden. Tijdens het kindercollege krijgen deelnemers dagboeken, filmpjes en verhalen te zien. Zo wordt verteld hoe het was om als kind in oorlogstijd te leven in Brabant, de Kempen en andere delen van Nederland. Het kindercollege vindt plaats vrijdag 30 oktober van 3 tot 4:15 in Bibliotheek Budel en de deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op bibliotheekkempen.nl. Valkenswaard krijgt er een 6e Vitality Club bij en daarmee is Valkenswaard de gemeente met de meeste Vitality Clubs van Nederland. De Vitality Club is een initiatief van bewoners uit de wijk. Deelnemers komen wekelijks samen buiten voor oefeningen gericht op conditie, kracht en balans. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. De eerste bijeenkomst van de Vitality Club is op donderdag 8 oktober van 10 tot 11 in het Van Bestpark. Deelname kost €1 per keer en aanmelden is niet nodig. Tot zover het blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Yankee en Snow hadden wij met Con Kalma deze vrijdagmiddag. Kunt u straks nog luisteren naar het programma Knooppunt Leenderheide. In ieder geval de muziek met Frans van Dam in het programma Knooppunt Leenderheide. Later hebben we nog de vrijdageditie van Horizon Verbreed. En onze Jordan en Stef nemen je mee tot 11 uur vanavond hier op Radio Horizon. Ja, je kunt het aanvoelen komen, hè? Het weekend komt eraan.

We voelen het aankomen. I feel it coming. Eindelijk weer een aantal dagen waarin niks moet. En nou ja, laten we zeggen, bijna alles mag. Het weekend noemen wij dat, hè. En ook in het weekend zijn wij radioactief bij dit uitzendbureau. Te beginnen morgen vroeg om 9 uur alweer met een nieuwe fris uit de veren. Ha, we hebben er nu al zin in. Dit is Ella Longley uit de hitparade met

0: Radio Horizon. De hits die je kent. Oh yeah. Radio Horizon.
1: En ben jij misschien op dit moment onderweg naar huis in het wat drukke vrijdagmiddagverkeer? Doe het wel voorzichtig. Kom veilig thuis, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Zometeen na vijven, dan hebben wij meer muziek voor je in het programma Echt van Echt. Dit is nog

0: even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee! Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven.

0: nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen is de vertraging 35 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda bij Werkendam een kwartier vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten oponthoud door een ongeluk. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Hoijpolder is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

voorzichtig naar het weer kijken voor de komende dagen in het weekend. Dan kunnen we de zonnebril wel gebruiken. Tracy Ullman, Sand Glasses, even naar 5:00 geworden. Het nieuwe weekend is zojuist begonnen hier bij Radio Horizon van harte. Welkom bij deel 2 van het programma Echt van Echt. We nemen je mee tot 6:00 deze middag. Het theaterseizoen begint in de Smeltkroes dit jaar weliswaar iets later dan gebruikelijk. Maar meteen wel met een voor Marhezen en omgeving nog onbekende naam. Die van Nathalie Baartman. En op zaterdag 10 oktober staat ze met haar 9e avondvullende voorstelling Deer op de planken bij AK de Smeltkroes in Marhezen. En er zijn volgens mij nog kaartjes verkrijgbaar voor zaterdag 10 oktober. Neem anders even contact met de Smeltkroes op. En maak er een leuke avond van 10 oktober. Nogmaals een bijzonder

0: what he means.
1: Ja, het is toch wel een gemis eigenlijk ook, hè? De muziek van De Dijk. Met als liedzanger Huub van der Lubbe, als hij er niet is. Maar goed, we kunnen nog tot in de lengte van jaren de muziek blijven draaien op de radio. En dat zullen we zeker ook niet nalaten. Straks om 6 uur een nieuwe knooppunt Leen de Rijden. We nemen je mee tot aan die tijd met heerlijke muziek. En hier en daar nog gevuld met wat regio-informatie. Dit zijn de Stranglers.

0: Ben je nog op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of andere spullen voor baby's en kinderen? Kom dan naar de kinderkleding en speelgoedbeurs in Sterksel. Kinderkleding in mate van 74 tot 176. Speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinderen en babybenodigdheden. Zaterdag 10 oktober van 10 tot 12 uur. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien dat ene koopje te vinden. Opbrengst gaat naar het goede doel. Meer informatie vind je op kinderbeurssterksel.nl. Stichting Hernieuwde Levenskracht bestaat 80 jaar. En dat jubileum wordt gevierd met een feestelijke avond in de Borg in Budel. Tijdens de avond verzorgt het Lichtstad Revuetheater een theatervoorstelling. De avond is bedoeld voor iedereen die de stichting een warm hart toedraagt en het werk van de Hernieuwde Levenskracht wil steunen. Vrijwilligers van de Hernieuwde Levenskracht zetten zich in voor zieke, eenzame personen, gehandicapten en mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben. Met de opbrengst van de entreekaartjes wordt het werk van deze stichting ondersteund. Er zijn op dit moment nog een aantal kaarten beschikbaar en die zijn te bestellen via theaterdeborg.nl/programma. GGD Brabant Zuidoost viert dit jaar het 100-jarig bestaan met de expositie Eeuwig Gezond. Van de eerste schoolarts en voorlichting over hygiëne tot vaccinaties, mentale gezondheid en crisiszorg. De expositie is ontwikkeld voor en door bewoners. Jongeren vertellen over mentale gezondheid, ouders delen hun ervaring met opvoeden en 100-jarigen geven hun kijk op gezond ouder worden. Ook vertellen hulpverleners over hun werk in situaties waarin iedere seconde telt. Bezoekers kunnen niet alleen de expositie bekijken, maar ook zelf meedoen. Via QR-codes kan je ideeën, ervaringen en wensen rondom gezondheid delen. De expositie Eeuwig Gezond. Te zien en te beleven tot 5 oktober in de Hal van de Hofnar in Valkenswaard. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World by Heze heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners...

0: Ze opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Roosteren en Eurmond is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. A27 Utrecht-Breda bij Werkendam 10 minuten vertraging. Op de A58 Breda-Tilburg bij Bavel is de extra reistijd een kwartier door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A58 de andere kant op tussen Tilburg Centrum West en Ulvehout is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Frans van Dam.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos is de vertraging 50 minuten. Staat een vrachtwagen met pech, daardoor zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de

0: ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij knooppunt Sint-Annabos is de vertraging een uur. Er staat daar een vrachtwagen met pech. Daardoor zijn er twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Hans van der Meij.

Ruim 7 uur geweest, van harte welkom en welkom in het weekend van Radio Horizon. We zijn er tot aan 9 uur, daarna kun je gaan luisteren naar Stef en Jordan. Die nemen je mee tot aan 11 uur. Het was vandaag maar liefst 20 graden en volle zon. Morgen 21 graden, wederom zonnig. En eveneens zondag wordt een zonnige dag. Dit is Horizon Verbreed.

Het nieuws van bij ons en de grootheid die je kent, George. Allemaal hier bij Radio Horizon. The Better Days Are Coming. Dermot Kennedy en Lucy Electric met Machen. 26 fietsers op de bon omdat ze toch door het voetgangersgebied rijden. De politie heeft donderdag in Valkenswaard 26 fietsers bekeurd omdat ze met hun fietsen op plekken reden waar het niet mocht. Er werd gecontroleerd op de Weekmarkt en de Corridor. De Weekmarkt kregen maar liefst 9 fietsers een boete. Daar staan tijdens de markt borden die duidelijk maken dat fietsen daar verboden.

Bijna 5 voor half 8 Radio Horizon met lekkere dansmuziek uit de jaren 80, zoals je elke donderdagavond hier trouwens hoort bij Jan Luijks in het programma Dance Tracks. Let It Whip van de Dance Band, gevolgd door Mr. Know-It-All. En die staat in de hitparade Teddy Swims. Miss Montreal, jazeker. En Just a Flirt, ze draait al 20 jaar mee in het muziekvak en scoort nog steeds hit na hit. Wij draaien Just a Flirt. En een flirt voor het weekend heet gewoon A Weekend Love.

Een van de vele grote hits van The Golden Earring heet Weekend Love. Suzanne en Freek die komen in november met een nieuw album. De plaat die heet Pijnstiller. De gelijknamige titel van de single die afgelopen donderdag uitkwam. Je hoorde hem hier bij Radio Horizon.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

blijft het een lekkere zonnige plaat deze van Camila Cabello en Young Thang en heette Havana. Daarvoor Last Friday Night en dat was van Katy Perry. Radio Horizon met Horizon Verbreed. We zijn er tot aan 9 uur, daarna Stef en Jordan tot aan 11 uur. Dit is Radio Horizon.

Vrijdagavond, weekend op Radio Horizon en de hits die knallen de luidspreker uit. Lady Writer was natuurlijk van het Daarsfeest onder leiding van Mark Knopfler. En Boom daarvoor van Samuel Welter samen met Russo. Campus.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

Natuurlijk komen hier bij Radio Horizon ook de wereldartiesten voorbij. Tina Turner, The Way of the World en speciaal voor de Swifties, Taylor Swift. En de nieuwe opname heet Patient Zero. Doorstroomlocatie Jan Dekkerstraat in Hezen bijna klaar. 10 statushouders krijgen er een plek. De doorstroomlocatie voor statushouders aan de Jan Dekkerstraat in Hezen is bijna klaar, maar er woont nog niemand. Dat liet wethouder Robert Groenewoud weten tijdens het ronde tafelgesprek van afgelopen week. In antwoord op vragen van partij lokaal Hezen Leende. De gemeente die kocht het pand eind vorig jaar en liet het verbouwen, maar de verbouwing is helaas nog op kleine punten.

nieuws van bij ons en de grootheids die je kent, Joost, allemaal hier bij Radio Horizon. Jonas Blue en Malieve en Edge of Desire. En alles draait om de eenvoud van het goede doel. Raadsleden vragen college duidelijkheid over veiligheid van leerlingen bij Weerdi na melding van het incident. De Valkenswaardse raadsleden Cas Teus en Jaap Hezemans die hebben vragen gesteld over de veiligheid van leerlingen op scholengemeenschap Weerdi. Aanleiding is de recente berichtgeving over een docent die per direct is ontslagen na melding van een relatie met een minderjarige leerling. Volgens de raadsleden moet een school een veilige omgeving zijn waar jongeren kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Zij wijzen daarbij op de bijzondere machts- en afhankelijkheidsverhouding tussen medewerkers en minderjarige leerlingen. Everybody.

weekend op Radio Horizon en we draaien lekkere zomerse muziek. Het was vandaag 20 graden. Morgen wordt het 21 graden, is het zonnig. En zondag wordt het 20 graden en is het eveneens zonnig. Reggaeton Lento, CNCO en Little Mix en Sydney Youngblood daarvoor. If Only I Could. Radio Horizon met Horizon Verbreed.

Radio Horizon met heerlijke disco uit de jaren 70 en 80. Je hoorde Isaac Hayes en Theme from Shaft. En daarna Don't You Walk Away zou ik zeker niet doen, want we zijn de hele avond nog bij je tot aan 9 uur Horizon verbreed. Daarna kun je gaan luisteren naar Steph en Jordan en die nemen je mee tot aan 11 uur. De Four Tops, dat was uit de jaren 80 en stond op het Motown-label. Rod Stewart die geeft op 28 mei 2027 een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het optreden van de 81-jarige zanger is onderdeel van zijn afscheidstournee The Final Encore. De kaartverkoop is vandaag begonnen. En hij gelooft het nog steeds. Do you think I'm sexy?

Begin van de jaren 80, Paul Simon, Late in the Evening en Field Point 2 is de nieuwe opname van Samio, prima Nederlandse band. En Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy. En als Horizon-luisteraar komt hij hem regelmatig tegen, deze Rod Stewart. 28 mei 2027, een afscheidstournee dus in de Ziggo Dome, The Final Encore. Nu, tijd voor George Michael, A Father Figure. 1988, het werd een grote hit. Dit is Horizon Verbreed.

0: uit de regio.
1: De hits die je kent.
2: Radio Horizon.
1: Radio Horizon.
3: En tot zover Horizon Verbreed op deze vrijdagavond. Zometeen heel veel plezier met Stef en Jordan. Wij zijn er morgen weer om 5 uur met een aflevering Popwijzer. Een heel fijn weekend.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
3: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral 3 figuren een soort aansturende rol hebben.
2: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. 2 Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
4: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
2: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jordan Koevoets.
6: Ja, zeker. Stef is er vandaag niet, maar ik heb wel jas van meegenomen.
7: Goedenavond.
6: Oh, goedenavond. We gaan er vanavond iets moois van maken.
7: Zeker weten.
6: Lekker man.

0: Justin Bieber. Deze is Holiday. Ja, het is vrijdag 9:10. 2 oktober. Ook nog eens. Dus Jasper, de vraag is nu. Ben je er een beetje klaar voor?
1: Zeker, het is weer zover.
0: Het is weer zover. Oké, dan gaan we beginnen.
2: Het weekend van Horizon.
3: Het weekend van Horizon.
2: Jordan Koevoets.
0: Ja, dus een keer vandaag geen Stef.
1: Klopt,
0: dat is wel jammer. Hij heeft een keer een snipperdag. Vind ik eigenlijk niet kunnen, want het is al de tweede keer in de afgelopen 3 jaar.
1: Oei, in de afgelopen 3 jaar?
0: Zoiets.
1: Dat
0: komt er misschien het duurder staan. Maar goed, gelukkig ben jij er. Je gaat gewoon vervangen.
1: Zeker.
0: Wat kunnen we verwachten vandaag?
1: Ja, alles wat de mensen van ons hebben verwacht. Een beetje regionieuws, het weer, de speciale feestdagen, de speciale verjaardagen. Misschien een beetje Formule 1 nieuws. En natuurlijk het radar.
0: Ook nog, zeker waar, ja.
1: Ja, volgens mij heb ik dan alles wel.
0: Ja, ik denk dat je nog ongeveer wel hebt. Jasper, je bent hier best wel vaak, hè? Maar denk je dat het vandaag lukt om voor Stef over te nemen?
1: Ik ga mijn best doen, maar ik denk dat het wel gaat lukken.
0: Ja, weet je het zeker?
1: Ja, ik denk dat kwalitatief gaat het wel, denk ik, iets omlaag. Maar...
0: Ja, maar goed.
1: Ik ben er wel.
0: Kwalitatief gaat ik vrijdag ook normaal gesproken altijd iets omlaag. Dus dat is helemaal niet erg, dat merkt niemand.
1: Dat hoort erbij.
0: Nee, dat wordt hartstikke leuk. En anders help je misschien ook nog wel een beetje hier en daar. Een beetje.
1: Dat komt wel goed.
0: Klein
1: ik
0: beetje.
1: Ik heb vol vertrouwen.
0: Je wordt er wel voor betaald, hè. Dus. Nee, grapje. Talk to you, dan nu.

0: was.
1: Gail was dat. ABCDEFU. Jasper, je vond het eerste regionieuws van de week.
2: Klopt.
3: Mensen die willen leren hoe ze moeten reanimeren, kunnen hiervoor onder meer terecht bij AED Kranendonk. Op dinsdag 13 oktober organiseert de stichting een nieuwe reanimatiecursus. De stichting vraagt daarnaast aandacht voor Restart a Heart Day op vrijdag 16 oktober. Hiermee wordt een internationale oproep gedaan aan burgers, scholen, verenigingen en bedrijven om reanimatiekennis vanzelfsprekend te maken. Een hartstilstand gebeurt namelijk meestal onverwacht, thuis, op het werk, op straat of tijdens het sporten. Vaak zijn omstanders als eerste ter plaatse. Terwijl de hulpdiensten onderweg zijn, telt iedere seconde, schrijft de stichting. Tijdens een reanimatiecursus leren de deelnemers een hartstilstand herkennen, hulp in te schakelen, borstcompressies uit te voeren en een AED te gebruiken. Voor meer informatie over de nieuwe cursus reanimatie, zie de website van Stichting AED Kranendonk.
1: Dankjewel Jasper. Dus is dat iets voor jou?
2: Ik heb een paar jaar geleden op school wel een AED-cursus gehad, ooit. Maar ik denk dat dat certificaat wat ik toen heb gekregen een beetje verlopen is.
1: Een beetje.
2: Tenminste, ik weet niet zeker of ik echt in staat ben om echt iemand te reanimeren. En dat is best wel eng eigenlijk.
1: Soms stel ik de vraag of het echt nodig is. Ja, kijk, als je de enige bent, dan wel. Alleen, meestal is het ook gewoon een beetje hulp kunnen bieden. En mensen kunnen aanspreken van, hey, jij helpt.
2: Ik bedoel, als jij degene bent die 112 belt, dan ben je dat aan het doen, zeg maar. Dan ben je niet degene die aan het reanimeren is. Maar ik vind het wel echt, hoe meer mensen het weten en hoe meer mensen het kunnen, dan is iedereen overal altijd veiliger.
1: Nou, dat is wel een goeie. Goed dat ze het doen. Wat kunnen wij doen? Eigenlijk niet zoveel. Muziek draaien. Sam Veld, Oaks, My Heart Goes.

0: Oh, you're too late.
1: Davina Michelle 17. Jasper, je hebt voor ons het weer, toch?
2: Ja.
1: We gaan luisteren naar...
3: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
2: Vanavond en vannacht is het rustig weer met brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 8 tot 10 graden en daarbij kan het wat nevel of een enkele mistbank ontstaan. Zaterdag volgt een droge nazomerdag met eerst wat mist en later veel zonneschijn. Het wordt maximaal 21 graden, maar bij maar weinig wind. Ook zondag ziet het er rustig uit met geregeld ruimte voor de zon en maximaal rond de graad van 20. Na het weekend neemt de kans op een enkele bui geleidelijk toe. Voor die tijd is het dinsdag warmer met een maximaal van ongeveer 22 graden.
1: Dankjewel, dankjewel. Dus eigenlijk best wel prima weer.
2: Ja, maar het is best wel vochtig. Dus met weinig wind is het best wel benauwd buiten, zou ik zeggen.
1: Oh, benauwd buiten. Oké. Maar het is wel nog lekker zonnig.
2: Ja, het is wel inderdaad... oktober begint goed. De herfst begint goed met een beetje zomer.
1: Ja, ik heb wel echt... de afgelopen dagen was ik wel echt heel gelukkig weer. Dus.
2: Ja, nee, ik heb me kapot gezweet. Het was nat gewoon. Oh. Het was echt heel benauwd.
1: Beetje een mooie nazomer, hè?
2: Ja. Het was wel mooi om naar te kijken, inderdaad.
1: Goed. Ja, dan muziek. Zomer, Calvin Harris.
2: Is goed.
1: Gaan we doen. Summer. When I'm

0: Ja, Olly Murs, Travis McCoy, Wrapped Up was dat. Jasper, ik vroeg me af hoe jouw week is gegaan. Ga je even muziekje erbij pakken? Wacht heel even voor mij. Ja.
1: Ja.
0: Oké, ja.
1: Mijn week was redelijk normaal eigenlijk. Er is niet heel erg veel bijzonders gebeurd.
0: En wat vind je dan normaal? Wat heb je allemaal gedaan?
1: Ik ben naar school geweest.
0: Dat is best normaal. Dat klopt wel.
1: Nee, daarom. Verder. Gewoon,
0: Was lastig,
1: het was niet heel erg veelzeggend of zo. Het is heel lastig om na te denken, inderdaad. Ja. Nee, het ging zo allemaal zijn gang. Ik heb een beetje gerepeteerd, een beetje geoefend en zo.
0: Ja.
1: Ik heb morgen een Oktoberfest waar ik naartoe ga.
0: Oh, het is wel oktober, klopt.
1: Ja, nee, de meeste Oktoberfesten, gek genoeg, spelen zich af in september.
0: Oh.
1: Tenminste, die in München, volgens mij, was dit jaar in september.
0: Oké.
1: Als ik het me goed herinner, maar ik kan helemaal fout zitten. Oeps. In ieder geval, ik ga morgen naar een Oktoberfest. Daar heb ik echt heel ontzettend veel zin in.
0: Snap ik. Wat ga je dan drinken?
1: Bier.
0: Oh, wel?
1: Ja. Nee, dat is, je drinkt bier.
0: Oké, wat ga je eten? Heb je daar al over nagedacht?
1: Nee, maar waarschijnlijk hebben ze daar wel gewoon broodjes currywurst en zo.
0: Ja, dat denk ik
1: gewoon heel Duits.
0: Ja.
1: Maar ja, ik heb verder niet zo heel veel toe te voegen. Hoe was jouw week, Jordan?
0: Mijn week? Ik moet zeggen, afgelopen weekend was wel heel leuk eigenlijk. Mag dat ook?
1: Ja, zeker.
0: Afgelopen weekend was ik bij Tilburg 10 Miles. Hardloopwedstrijd. Ik heb zelf eigenlijk... Ik ben niet gaan hardlopen. Ik heb wel gelopen, 20 kilometer. Dus we zijn gewoon een beetje heen en weer gelopen om mensen te kunnen zien. En gewoon overdag een beetje gedronken, gelopen. Kan hij niet beter.
1: Ja, gezellig. Ja, nee, ik was even vergeten dat het weekend ook bestond. Maar ik was in het weekend natuurlijk ook wel naar Weert Kermis geweest.
0: Oeh, ja.
1: Dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten.
0: Ja,
1: ook jij toch ook, of niet?
0: Klopt. En toen de volgende dag dus Tilburg 10 Miles. Dus dan moest ik om 7:30 opstaan. Ja. Dus ik heb 2,5 uur geslapen. En toen die avond zat ik te denken, moet ik nog naar de kermis? Toen belde ik jou, shit, ja, zou naar de kermis gaan.
1: Dat was die dag.
0: Ja. En toen was de conclusie, nee, is misschien toch niet heel slim.
1: Nee, daarom. Ja, nee, was gezellig. Ik ben toch eerder niet echt iemand die heel erg veel in attracties gaat op de kermis. Maar ik loop gewoon een beetje rond.
0: Nou, heb ik ook.
1: En eet en drink wat.
0: Ja.
1: Maar het was gezellig, was leuk. Het is ieder jaar toch net iets anders. Dus dat was dan...
0: Ik vond het wel relatief druk dit jaar. Maar
1: ja,
0: dat kan misschien ook aan mij liggen.
1: Ja, op de dag toen ik was geweest, op de zaterdag, dacht ik... Ja, zaterdag toch?
0: Ja.
1: Ja, nee, ik ben het dagen even kwijt.
0: Sorry.
1: Nee, was ook druk. Maar jij was natuurlijk op de vrijdag geweest. Dus
0: ja.
1: Dat was de eerste dag. Dus dat trekt ook natuurlijk veel mensen.
0: Ja, dat gaat dan zo.
1: Ja.
0: Lekker, man. Oké, volgende week nog iets spannends? Of is maar de komende week gepland?
1: Moet ik even in mijn agenda kijken.
0: Oh, god, doe dat maar eens. Ga ik ook doen. Snel agenda erbij pakken.
1: Even kijken. Ik ga naar het Muntheater volgend weekend.
0: Oh, wat is dat te doen?
1: Er is ik ga met een vriend van mij, ga ik naar een voorstelling. Volgens mij is dat een orkest of iets van een fanfare.
0: Oké.
1: Een voorstelling in ieder geval. Hij had me gevraagd om mee te gaan. Ik had gewoon gezegd, oh ja, klassieke muziek. Is wel leuk, ik ga wel mee.
0: Cool.
1: Verder weet ik er helemaal niks van. Maar ik heb er zin in.
0: Iets klassieks.
1: Ja. Okay, en ik ga ook op de vrijdag ga ik met mijn moeder naar een kwartet. Naar een strijkkwartet.
0: Oh, oké.
1: Die hebben zo'n lezing volgens mij. En dan spelen ze in die stijl of in die met die gedachten spelen ze een set aan nummers die erbij horen.
0: Het klinkt echt iets heel
1: poëtisch. Muzikaal weekend.
0: Ja, heel poëtisch voor mij. Also, ik weet niet of dat per se iets voor mij zou zijn. Ik denk dat als er een heel verhaal achter zit, dat ik best wel snel... afhaak of zo.
1: Ja, snap ik.
0: Nou, ik ga dat weekend nog naar achter Eindhoven, een plekje. Daar is een grote bijeenkomst met allerlei bussen. Daarom Stef vandaag ook niet.
1: Ah, oké.
0: Die is daar ook even rondloeren. Dus,
1: allemaal bussen. Dus jullie gaan ook met Stef's bus dan?
0: We gaan met de bus, ja.
1: Oeh.
0: Ja, dat was mooi. Dus eigenlijk gewoon een... op zich geen heel druk weekend, maar wel echt een weekend.
1: Wel gezellig. Ja, echt... Gewoon iets te doen weekend.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Weekend.
1: Weekend.
0: Haha.
1: Dit is The Weeknd.
0: Dadelijk regio nieuws, maar inderdaad. Nu eerst The Weeknd met In Your Eyes.

0: Romai, Flemming was dat. Jasper, je hebt nog meer regio-nieuws, toch?
1: Maar natuurlijk.
0: Je weet echt alles van deze regio, of niet?
1: Oh, het is alsof ik een woon of zo.
0: Zo, hé.
1: De gemeente Kranendonk organiseert zaterdag de Veiligheidsdag Kranendonk op de parkeerplaats bij Kijkakkers in Mahezen. Tussen 10 en 2 uur staat alles in het teken van veiligheid, preventie en het inzet van de hulpdiensten. Tijdens de Veiligheidsdag Kranendonk kunnen bezoekers kijken naar demonstraties van politie, brandweer en ambulancezorg. Ook kunnen zij een kijkje nemen bij de verschillende hulpverleningsvoertuigen en ontdekken hoe de hulpdiensten samenwerken bij incidenten. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen en meer te leren over veiligheid in de eigen woonomgeving. De Veiligheidsdag is voor alle leeftijden. De dag is bedoeld om inwoners bewust te maken van de veiligheid en preventie en te laten zien wat zij zelf kunnen doen om hun woonomgeving veiliger te maken. Daarnaast krijgen bezoekers de kans om kennis te maken met alle hulpdiensten en te zien hoe politie, brandweer en de ambulance samenwerken bij incidenten.
0: Oké, interessant. Ja, Jasper, dat is natuurlijk wel zo. De meeste mensen die naar Horizon luisteren, die luisteren in de auto.
1: Ja.
0: Dus het is ook wel heel belangrijk dat ze dan veilig rijden. Niet alleen naar de Veiligheidsdag
1: gaan.
0: Dus ik heb een nummer uitgekozen. Van Miles Smith en Niall Horan. Hier is Drive Safe.
1: Die doe je toch echt goed, hè?

0: was dat Don't Wanna Go Home. En Jasper, je hebt voor ons iets heel speciaals klaarstaan, toch?
1: Zeker weten.
0: Iets heel, heel unieks, want vandaag is het 2 oktober. Dat betekent dat we alle mensen jarig zijn.
1: Klopt.
0: Oké, dus vertel eens, wie is er allemaal jarig vandaag?
1: Acteur Ruud Veldkamp is vandaag 37 geworden. De tv-presentator en acteur Winston Gershwanovich is 50 geworden. De zanger van de band Police en van zijn eigen werk is Sting, is vandaag 75 geworden.
0: Oké.
1: En Mahatma Gandhi, de onafhankelijkheidsstrijder van India in de jaren 50, die zou dus vandaag jarig zijn.
0: Oké, dus we gaan iets van Gandhi draaien? Of?
1: Helaas heeft hij, tenminste daar ben ik niet op de hoogte van, maar ik denk niet dat hij muziek heeft uitgebracht.
0: We gaan het eigenlijk even uitzoeken, we komen zo bij jullie terug, maar eerst even iets van The Police dan, toch?
1: Zeker weten.
0: En hij wordt vandaag 65 jaar,
1: hij wordt
0: 75.
1: Ja, 75.
0: Zo, oké. Okay. Is hij goed? Jongen. Dus, Police, hier. Every little thing she does is magic.

0: Schultz, Francesco Yates. Struggle was dat. Ja, dus Jasper, jouw eerste uur als officiële enige co-host. Wat vond je?
1: Ik vond het leuk.
0: Vloog het voorbij?
1: Best wel.
0: Zullen we er gewoon nog eentje doen?
1: Zeker.
0: Want het is nu nog net 9 uur. 9 uur nog iets, maar...
1: 9:56.
0: Ja, maar ja, goed, daar niet meer. Oké, dan gaan we zo naar 2 uur toe. Eerst nog de NOS, maar daarvoor nog Your Love 9 PM, want het is nog 9 PM. ATB en Topic hoor je nu hier op Horizon. Tot dadelijk na het nieuws.
1: Tot dadelijk.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
3: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral 3 figuren een soort aansturende rol hebben.
2: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. 2 Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
4: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
2: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ja, dat ben ik. En we hebben ook Jasper vandaag.
7: Daar zijn we weer.
6: Oh, dat is gezellig. Tweede uur wordt nog beter, toch?
7: Zeker weten.
6: 2 keer zo goed?
7: Misschien.
6: Minimaal.
7: Blijf luisteren.

0: I ain't worried inderdaad. Ja Jasper, een nieuwe uur, dus nieuw regio nieuws.
1: Klopt.
0: Gaan we doen.
2: Dit weekend zijn er natuurlijk een hele hoop dingen te doen in de regio. Dus hierover dit. In de Schammert in Leende heeft zaterdag 3 oktober van 11 tot 1... een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs plaats. En van 3 tot en met 25 oktober presenteert Kunst Smullen een vernieuwde editie van zijn kunstroute in Heezeleende. Onder het thema ruimtelijke verkenning brengt Kunst Smullen professionele beeldende kunst samen met natuur, landschap en beleving. Als bezoeker word je uitgedaagd om ruimte niet alleen te bekijken, maar ook te ervaren. Met je ogen, oren, huid en hele lichaam. Daarnaast is er een gevarieerd parallelprogramma met muziek, poëzie, videokunst en meer. Voor meer info kun je op kunstsmullen.nl/programma kijken. Dan is er in Valkenswaard nog op 3 en 4 oktober.
0: Dit weekend, ja.
2: Dit weekend. Een expositie van een beeldhouwerscollectief, De Verbeelding. Deze vindt plaats aan de Dommelseweg 171 tussen Valkenswaard en Dommelen. Openingstijden van 10 tot 5 uur. Op deze locatie wordt dit moment ook gewerkt aan een project De Schans van Weerde, waarvoor een gigantische toegangspoort wordt gemaakt. De Schans van Weerde was een verdedigingswerk uit de 17e eeuw en is gelegen aan de hoeve. En Scouting Vlooienmarkt op de Markt van Valkenswaard op zaterdag 3 oktober van 11 tot 4. Georganiseerd door Scouting Sint Maarten en Scouting Sint Stefanus. De opbrengst gaat naar de jeugdleden.
0: Zo.
2: En voor meer activiteiten kun je in de regio op de weekendwijzer van Annelies kijken op rtvhorizon.nl.
0: De weekendwijzer van Annelies?
2: Ja.
0: Okay. Dat is wel catchy, man. Dat is wel een goeie.
2: Het is veel te doen. Het was een lang bericht.
0: Okay. Ja, lekker, lekker. Dat is goed voor de mensen.
2: Ja, dit is alleen Heezeleende en Valkenswaard. Ik zag net ook best wel veel nog in... zelfs Venlo stond in die wijzer. En Eindhoven, Veldhoven, Asten. Van alles.
0: Oké, okay. Nou, lekker. Top. Dus jij gaat naar de Vlooienmarkt?
2: Nee. Ik ga niet naar de Vlooienmarkt. Ik ga naar een Oktoberfest, zoals ik vorige uur ook al had genoemd.
0: Oh,
2: dus net een iets andere activiteit.
0: Ongeveer hetzelfde.
2: Enigszins in de regio nog steeds.
0: Oké, dan hoop ik dat de mensen maar heel veel winst maken bij de Vlooienmarkt.
2: Ja, zeker. Want alle opbrengst gaat naar de jeugdleden.
0: Oké. Die worden miljonairs dan.
2: Ik hoop het voor ze.
0: Eva Max dan met Million Dollar Baby.

0: Follow Me inderdaad. Sam Veld, Rita Ora, Jasper. We gaan iets heel unieks doen.
1: Zeker weten.
0: Ja. Ja, ja. We gaan het item, de nieuwe release radar nummers gaan doen. Ja. Vertel eens de mensen, waarom op vrijdag, waarom doen wij dit?
1: Nou, we hebben dus met alle artiesten wereldwijd afgesproken dat zij hun muziek uitbrengen op de vrijdag. Zodat wij en onze redactie daar een selectie van de beste nummers kan maken. En die dan ook dus op onze radioshow voor een van de eerste keren kunnen draaien.
0: Ja, dus als die mensen heel, heel veel geluk hebben, dan, ja, dan draaien wij ze. Ja. Dat is wel een grote eer. Dat is wel,
1: Zeker. Iedereen doet het echt puur en alleen om op RTV Horizon te komen.
0: Puur voor ons. Dat is wel een eer.
1: Ja.
0: Voor ons en voor hun. Ja, oké. Okay, dus de nieuwe binnenkomers, die het helaas niet geworden zijn eerst. Een nieuw album van Vrouwtje, getiteld Kijk Je Naar Mij. Dan nieuwe nummers van Suzanne Freek, Quavo, Drake, Acta de Munnik, Stevie Wonder, Rondé, Lil Nas X, Rolling Stones, James Blunt, Kings of Leon, Rehab, Mark Amber, Alok, Topic, Sean Paul en Purple Disco Machine. Ja, en dan nog iets speciaals. Vandaag is ook Noah Kahan's nummer uitgekomen voor de nieuwe Hunger Games film.
1: Zo.
0: Ook nog.
1: Nou zeg.
0: De film, weet ik niet wanneer hij uitkomt. Hij is nog niet uit nu, maar de soundtrack, de muziek van Noah Kahan is wel uit.
1: Oké. Okay. Nou, ik heb er zelf ook niet zo heel veel van gezien dat er een nieuwe film aankwam.
0: Ik ook niet.
1: Wel een soort van geruchten of zo.
0: Ja.
1: Want Hunger Games films zijn nu wel een beetje meer aan de media. Maar ik, van de nieuwe film heb ik in ieder geval nog niet zo heel veel gezien.
0: Ik ben benieuwd. De vorige waren in ieder geval heel hoge kwaliteit. Dus.
1: Maar hij is wel vet deze paar laatste weken. Ik zit dan naar die lijst te kijken. En dan zijn er gewoon week na week gewoon grote namen. Die gewoon steeds nieuwe dingen uitbrengen. Dus dat is ook gewoon oude. Nou, oude. bands of mensen die al erg lang in de industrie zitten.
0: Authentieke namen.
1: Ja.
0: Maar deze namen zijn het allemaal niet geworden.
1: Nee, wie is het wel geworden, Joran?
0: Ja.
1: Zeg het eens.
0: Oké. Ik ga meteen aanzetten, want hij heeft een intro. De beste binnenkomer van deze week is van Martin Garrix. Waarbij hij zowel op de mixing / mastering als de vocals zelf staat op de credits. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Oké.
0: Okay. Ja, we gaan het vanzelf horen. Vandaag uit, hier op Horizon, This Dream of You, Martin Garrix.

0: Martin Garrix dus, de nieuwste vandaag, This Dream of You. En ik heb even opgezocht, Jasper. Hij doet daadwerkelijk alle vocals in het liedje gewoon zelf.
1: Goh.
0: Dat is al vet.
1: Ik wist niet dat hij dat zelf deed.
0: Nee, en dan doet ook de mixing en mastering zelf. Ik weet niet, dat doen niet heel veel artiesten na, volgens mij. Hij doet echt alles zelf bij dat nummer.
1: Ik weet niet. Ik ben niet zo heel erg bekend met hoe dat werkt of zo met EDM-artiesten. Van produceren ze alleen zelf?
0: Ja, meestal wel. Meestal heb je best wel grote mastering en mixing.
1: Zeker als je zo commercieel en groot bent. Ja. Dat lijkt me ook wel.
0: Ja, dan heb je gewoon een studio, dan gooi je een mix heen. En dan komt er een master uit binnen een dag. En dan betaal je zoveel duizend euro.
1: Ja, €350 per master. Precies. Ja, nee.
0: Maar hij heeft dus de vocals volledig zelf gedaan. Dat was bij zijn eerste track Catharina. Daar heeft hij ook blijkbaar alle vocals al zelf gedaan. Dat was 13 maart. En hij zegt zelf in een interview dat het dan persoonlijker voor hem voelt. Dus dat hij daarom dit zo heeft gedaan.
1: Dat kan ik me best voorstellen.
0: Dat is wel te waarderen.
1: Ik vond het in ieder geval een erg mooi nummer.
0: Zeker.
1: Het is een goede dance hit.
0: Ik denk dat we hem nog wel vaker terug gaan horen.
1: Maar ik denk het ook.
0: Gek voor hem, want hij gaat dan DJ op, weet ik veel, Tomorrowland of zo. En dan draait hij zijn eigen stem. Dat lijkt me heel gek voor zo iemand.
1: Dat
0: is wel mooi. Doet hij goed. Martijn Garretsen. Oké, en dan even door naar iemand anders. Dua Lipa samen met Calvin Harris. Hier is Potion.

0: Panic at the Disco, High Hopes was dat. Jasper, voor ons de speciale... Dan zeg ik het echt. De speciale feestdagen, toch?
1: Yes.
0: Oké, okay, vertel eens.
1: Je zei het goed hoor, maar dat maakt niet uit.
0: Oké.
1: Okay. Nou, het was vandaag de dag van het de internationale dag van het geweldloos verzet. Dag van de glimlach en ouderendag. Morgen is het kringloopdag, dag van de wol en de dag van de bruine kroeg.
0: Oké.
1: Het is wel lastig om een brugje te zoeken naar deze, of niet?
0: Het is wel even denken, maar ik heb denk ik toch hier iets gevonden.
1: Ja.
0: Dus toch, maar eerst even, wat is jouw favoriete dag van deze zes?
1: Het is vandaag net... wist ik even niet. Maar het was dus ja wel de internationale dag van geweldloos verzet.
0: Ja.
1: En dat heeft dus te maken met de verjaardag van Mahatma Gandhi.
0: Oh.
1: Dat is dus op dezelfde dag. Omdat de dag van geweldloos verzet is dus verzonnen. Omdat hij dus de eerste gast die echt heel bekend werd door geweldloos verzet.
0: Dat is ergens wel logisch.
1: Tegen, was het nou de Britten?
0: Ja.
1: Want Mahatma Gandhi was een verzetstrijder in India en zo.
0: Ja.
1: En voor de onafhankelijkheid van India heeft hij een hongerstaking gestart.
0: Ja.
1: En die Britten die waren toen gewoon na een jaar of zo waren die gewoon weg. Dit was gelukt.
0: Oh.
1: Ik vind het vrij bijzonder, maar het is natuurlijk wel gewoon dus een hele sterke...
0: Dat is je favoriete feestdag, zou je zeggen?
1: Van deze wel, ja. Ja.
0: Okay.
1: En dan de bruine kroeg, want bier is ook lekker. Maar voor de rest...
0: Oh, dat is iets minder poëtisch.
1: Ja, nee, ik weet niet. Het is dan wat minder serieus inderdaad. Maar de internationale dag van geweldloos verzet is natuurlijk wel belangrijk. Ja,
0: beladen ook, maar...
1: Ja, ja.
0: Oké, okay, maar de dag van de glimlach.
1: Dan moeten we allemaal wat meer doen, denk ik.
0: Ja, denk ik ook. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Stromae, hallo Ondans. En Jasper, je hebt nog meer regionieuws.
1: Zeker weten.
0: Houdt ook niet op met jou, hè? Tori.
2: Valkenswaard is uitgeroepen tot een van de drie beste sportgemeenten van Nederland. De gemeente eindigde tijdens de landelijke verkiezingen van Vereniging Sport en Gemeente, VSG, de afkorting VSG, op woensdag 23 september bij de laatste drie. Venlo werd uitgeroepen tot sportgemeente van het jaar 25-26 en de andere finalist was 's-Hertogenbosch. De drie gemeenten werden door de jury geselecteerd vanwege hun inzet op sport en bewegen. Daarbij werd onder meer gekeken naar sportbeleid, de samenwerking met sportaanbieders en de mogelijkheden voor de inwoners om te sporten en te bewegen. De gemeente Valkenswaard ziet de nominatie als een erkenning voor de inzet van de sportverenigingen, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en de medewerkers van de gemeente. Wethouder Sport Rens Pijnenburg noemt de plek bij de drie beste sportgemeenten een groot compliment voor iedereen die zich in Valkenswaard inzet voor sport en bewegen.
0: En dat is natuurlijk ook wel op zich.
2: Ja, nee, het is inderdaad een compliment.
0: Maar ik moet wel eerlijk gezegd toegeven dat ik hier nog nooit van gehoord had.
2: Nee, ik kwam er ook achter toen ik dit
0: las. Ja. Ja. Nou, dat doen we goed. We zijn super sportief, dat merk ik.
2: Ja, wij zijn echt heel sportief. En heel op de hoogte in ieder geval.
0: Ja, dat ook. Zeker. Ja. Horizon ben je altijd op de hoogte. Echt op horizon.nl. Goeie toevoeging. En dan nu, Dua Lipa. Physical. Op Horizon.

0: Alicia Keys. Underdog. Ja. Ja, ja. Ik hoor hem al aan de telefoon. Ja, ja. Ja, nou hangt hij op. Ja. Ja.
1: Nee. Ben je er nou?
0: Hij hangt nu net op. Nee. Oh, shit.
1: Je hebt zo je bed. Ja, moeten we hem nu gelijk terugbellen? Of wat gaan we doen?
0: Ja, ik denk niet dat de telefoon uitgevallen is.
1: Dat is toch
0: heb je niet toevallig Formule 1 nieuws of zo?
1: Ik heb heel toevallig Formule 1 nieuws.
0: Nou, dat is top, Jasper. We gaan luisteren naar het Formule 1 nieuws met Jasper. Ja, jij dus.
1: Ja, met mij. Ja. Vorige week was de GP van Azerbeidzjan. In de openingsfase stormden de Red Bulls van Isaac Hadjar en Max Verstappen door het veld heen. Binnen de kortste keren reden beide mannen op de derde en vierde plaats, terwijl George Russell zijn leidende positie consolideerde. Oscar Piastri reed daar nog tussen. Verstappen mocht ook voorbij aan Hadjar voor P3, maar kwam klem te zitten achter Piastri. Een safety car voor een crash van Alex Albon zorgde ervoor dat het hele veld in elkaar schoof en Verstappen ten aanval kon trekken. Bij de herstart pakte hij Piastri voor P2, wanneer er weer een neutralisatie volgde. Lando Norris en beide Alpines vielen uit na een flinke miskering van Franco Colapinto. Die coureur ken ik zelf niet, maar helaas, sorry. Oeps.
0: Sorry.
1: Uiteindelijk zou Russell de aanval van Verstappen afslaan en de overwinning naar zich toetrekken. Piastri vergooide een podium door een enorme fout in bocht 1. Hadjar eiste zijn derde plaats op. En Charles Leclerc en Kimi Antonelli maakten de top 5 compleet.
0: Oké, sterk.
1: Dat was vorige week.
0: Ja, en dan vandaag, want de eerste en tweede vrije training zijn allebei al geweest.
1: Zo.
0: De tweede vrije training in Bahrein is vandaag ook geweest. Max Verstappen die had al best wel snel de snelste tijd in de eerste training weten te pakken. Net voor Russell en Hadjar. Wacht, staat hij nou? De eerste training?
1: Ja, in de eerste training, ja. Nee.
0: Oh, vandaag was ook... Oké.
1: Ja.
0: Ik moet even nadenken. Dus even. In de openingsfase werd veel gereden door de dreiging van een forse regenbui. Dus dan gaan ze meestal het begin extra veel laps doen. Zodat je dan later niet zit van, oh, nu hebben we niks.
1: Dat je niet naar wets of intermediates moet switchen en zo.
0: Ja, dat. Verstappen dan direct weer het initiatief in handen op mediums. En Russell die volgde hem in zijn kielzorg. Dat vind ik een mooi woord trouwens.
1: Ja.
0: Vind ik uniek. Misschien hebben mensen door, maar dit is niet mijn stukje.
1: Dit is ook een goede oefening voor Jordan om weer...
0: Ja, is wel heftig. Maar Charles Leclerc die spitste de Mercedes op in plaats P3. Uiteindelijk heeft Leclerc nog Verstappen van de eerste plaats weten te verstoten. En daarmee was vrije training 1 en 2 waren dan geconcludeerd. Ja. Ja, Jasper, heb je afgelopen weekend toevallig gezien?
1: Nee, toevallig niet.
0: Daarom, ik heb...
1: Colapinto zegt me ook niks, dat zei ik net al.
0: Nee,
1: maar,
0: ja, snap ik.
1: Ja.
0: Ik heb stukken van de races teruggekeken. En ja, ik moet zeggen, het was wel een gave race. Op het einde zag je echt Russell en Verstappen constant vechten. Dat was mooi om te zien. Verder zijn er nog best wel een paar verrassende uitvallers geweest. Ook de Alpines die in elkaar verstrengeld raakten. Het was een best wel... er is eigenlijk best wel veel gebeurd. Ja.
1: Een interessante race wel om te kijken ook.
0: Hoor. Ja, dat was wel een goeie.
1: Nou, fijn.
0: Maar, dit weekend is Bahrein. Even kijken, want de tijden die zijn als volgt. Om 6:30 in de ochtend begint morgenochtend de derde vrije training.
1: Dat wordt taai voor mensen die willen kijken.
0: Dat is heftig. Maar dan om 10:00 begint de kwalificatie. En op de zondag begint de race om 9:00. Dus die ga ik zeker niet zien. Maar goed, dat maakt niet uit. Dus dat is een beetje hoe het zit.
1: Oké, ja.
0: Dat is sterk, hè?
1: Zeker, zeker. Ik hoop dat de performance van Max Verstappen en nu Leclerc natuurlijk ook wel gewoon extra sterk zullen zijn.
0: Ja.
1: Net zoals dit segment.
0: Hey, boom.
1: Boom. Mic drop.
0: Maar voor de mensen die het niet wisten, iedereen behalve Jas van mij. Maar als jij Stef aan de lijn en toen was de telefoon leeg. Dus we gaan hem daar terugbellen. Maar eerst even muziek die Stef zou waarderen. Hier is Afrojack samen met Amel. Hier is Rivers.

0: Rivers, Afrojack, Amel. En nu hebben we dan toch echt Stef aan de telefoon.
1: Is dat zo?
0: Hallo? Ja, Stef, nu mag je wel praten, hoor.
2: Oh ja, sorry.
0: Oh, hi. Hi. Oh, dat was niet mijn fout deze keer. Oké, top.
1: We dachten bijna dat je weer had opgehangen.
0: Goed. Stef, vertel eens, waarom heb je een sleppendag kunnen krijgen? Want we zitten net in de studio al een beetje te overleggen. Dit is wel echt de tweede keer in de afgelopen jaren. Dit is wel echt, ja...
2: Ja, ik heb besloten om toch maar gewoon eventjes een weekendje te gaan kamperen.
0: Ja, oké.
2: Ja, dat leek me wel zo lekker.
0: Ja, dat snap ik. En is dat een hele verre tocht of hoe moet ik dat zien?
2: Nee, het is niet heel erg ver. Net aan de andere kant van Eindhoven zitten we.
0: Oh, dat is te doen. Oké.
2: Volgens mij nog binnen ons zendbereik zelfs.
0: Oh, nou, dat is top. Dan zou ik hem aanzetten dadelijk. Want jullie hebben natuurlijk al de hele uitzending zitten luisteren.
2: We hebben ons best gedaan, maar het is heel erg moeilijk geweest. En we hebben ook geen radio echt bij, dus we hebben alles via internet ook moeten doen.
0: Ja, potverdorie toch. Oké. Maar met hoeveel ben je er dan ongeveer? Hoe moet ik dat zien?
2: Nou, we horen hier eigenlijk te zijn met 5.
0: Ja.
2: Maar ja, die 2 laatste, daar zijn een beetje een stel saaie muffen. Oeh. Dus die komen morgen pas.
0: Dat vind ik toch gek.
1: En wie komt er dan morgen?
2: Nou, zo'n gast genaamd Joran...
0: Ja, die kennen.
1: Ah, oké. Ja.
2: En nog iemand, maar dat boeit eigenlijk niet veel.
0: Nee, oké. Dat is wel een beetje saai van ze. Maar goed, er moet iemand op de radio zijn natuurlijk, hè?
2: Ja, show must go on.
0: Ja, er moet iemand die Muffenstudio hier openmaken. dat doe je goed.
1: De man was muff, hè? Niet de studio.
0: Oh, sorry. Ja, dat klopt.
1: Die ene Joran.
0: Ja, die Joran-gast, wie het ook is.
1: Ja.
0: Oké, Stef, dus jij gaat een mooi weekend tegemoet, denk ik.
2: Ja, hopelijk wel, ja.
0: Oké, dan gaan we met je mee hopen. Verwacht je geen regen of zo? Want jij doet normaal gesproken het weer. Normaal gesproken weet je dat, maar...
2: Nou, ik weet het nou ook.
0: Oh?
2: Of nou, ik denk het tenminste te weten. In principe is er voorspeld dat het zou donderdag 's nachts stevig geregend hebben. Maar dat is ook meegevallen uiteindelijk.
0: Oh.
2: En vrijdag, zaterdag, zondag zou het alle 3 droog blijven. En zo'n 20 graden met een beetje bewolking af en aan.
0: Oh, dan. Oké. Jasper, klopt dat een beetje? Want jij bent nou de weerman.
1: Ja, dat klopt.
0: Potverdorie, is dit goed ook nog?
1: Dat valt best wel mee nog. Dus,
2: dat boffen wij best wel mee met ons kampeerweekendje.
0: Dat is toch wel gelukt.
1: Zeker weten, zeker ook in oktober.
2: Ja, dat was het is vaker inderdaad al een beetje risicovol, maar
0: nou,
2: het gaat
0: dan.
2: Toch meestal net wel.
0: Oké, dan Stef, dan kom ik morgen ook wel.
2: Ja, dat is goed.
0: Oké, gezellig. Nou, dan...

0: Oké. En daarmee... Daarmee concluderen wij de show voor deze week, Jasper.
1: Ja, helaas.
0: Met dat liedje, ja. Ja, potverdorie, dikke teleurstelling.
1: Gelukkig zijn we de volgende week gewoon weer. Och, van 9 tot 11.
0: Dat had je me bijna. Och, gelukkig, Jasper.
1: Beetje suspense opbouwen.
0: Hey, trouwens, 9 tot 11 in de avond, hè?
1: In de avond, ja.
0: Want,
1: ja.
0: Kijk uit, soms gaat het fout.
1: Ja, nee, inderdaad.
0: Je weet het nooit.
1: Gelukkig heeft... de avondshow met Jordan en Stef. Een vaste uitzendingstijd in de avond.
0: Oh wel.
1: Ja.
0: En wie zijn er dan?
1: Jordan en Stef.
0: Oh shit man, oké. Nou goed, dan wil ik jou bedanken.
1: Ja, heel erg. Ik vond het heel leuk om te doen, dit co-host.
0: Goed om te horen.
1: Ja.
0: Dan doen we dat vaker.
1: Ja, leuk.
0: Dan zie ik je volgende week. Of ja, nou goed, ik zie jou over een paar minuten nog. Want dan sta je hier ook, maar...
1: Ja. En voor de luisteraars... Heel erg bedankt voor het luisteren.
0: Zeker.
1: En tot volgende week.
0: Tot volgende week. Dan gaan we afsluiten met eigenlijk niks. Want Stef duurde best wel lang voordat hij opnam. Dus het NOS Nieuws. Tot volgende week.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM.
2: DAB+.
3: En overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt... zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang... voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken.

0: De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hit.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: gemeld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

zon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.